0: bloos gooit zij het verdoe. Dan blinken links, dan blinken rechts. En dan een beetje nog.
1: Een
0: parkplaats is zo'n vrij schafool. Ik vaar in Akkernij. Een vrouw steekt uit zo'n kruis.